Zijn huis denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan. Het zijn vier punten. En ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh, joh. Goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, hè, die net je elk jaar weer. Hè. Deze zomer was het 40 graden 's nachts buitenlang onder mijn vier seizoenen dekbed. Dat jij, ja, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen. Punt 3. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. Leggen ze ook uit. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Dus indien aanwezig, hè, maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees dan je hitteplan. Jongen. Ik zou zo graag de ambtenaar die het heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten trouwens. Punt 4. Laatste punt. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Nou vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. Kun je gewoon zeggen, ja, het is geen hitteplan, bitch. Maar ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets. Ik kan het niet vinden. Nou ja, dan komt er heel veel politie achter je rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmend. Ja. En dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen die agent, ach, agent, reken snel. Potverdorie niet. Nee, u heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Voor je bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, potverdikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pet op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin, die zit naast je. En die zegt, ha, sneuge elf.
1: Ja.
0: Dat komt er net bij. Dat is hartstikke mooi, ja. Dankjewel. Dat had ik net even nodig. Dankjewel. Ja, sneugeld. Daag, staagmixer. Vanmiddag, trouwens, het is allemaal nog inleiding, hè? Het is allemaal nog gratis, dit. Ik ga zo beginnen. Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn, om de hoek, en er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me, en die had één blikje. Ik had een hele kar vol, tv-jongen zijn, en ik ga trakteren, dacht ik. Gezellig. Maar die oude man, hoor. Echt, 107, 108 zeker. Ja. Dan kun je zien aan zijn rimpels en als je hem doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt... Ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je. Natuurlijk, u heeft één blikje. Ga u maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt, nee, lelijk oude mummie. Achteraan. Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. En ook zo was ik ook, ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker, vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker, ja. Even, 2 uur, en ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg, dag bakker. Ik mag bakker zeggen, ik ken hem. En dan is 2 uur 's middags, vraag aan die bakker, bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser, ik heb nog wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak, doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt, bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Meel. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ja, moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 6:10 die slagerij binnen. 6:10, doe ik deur open, staat die slager in daar. 6:10. En die zegt altijd, ach meneer Visser, heb een zonde, we hebben de winkel net schoon. Loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. 2 tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij, mag iets meer zijn? Dan zeg ik ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan ben je thuis ook een bal in de soep. Ewa. Maar je was wel eerlijk, dat wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog één klein dingetje, ik had verkeering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto en we gaan rijden naar Zwitserland. Saas-Vee, prachtig skigebied. En ik daar naartoe en zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kaart op de knieën. Oh, Bert, verdorie. Bert. Die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben. Nou zeg je. Liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut. Ben je eindelijk in dat Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet in zo'n gleuf. Nou, dan kom je dan kracht van macht 5 weer terug, weet je wel. Huur de skis, loop je met die gehuurde skis weg. Hoor je vriendin achter je.
1: Goh, maar zijn die dingen zwaar? Moet je haar auto tillen? Ja.
0: En zijn met twee van die stokjes. En van die tackleboots aan, weet je wel? Nou. Ik doe mijn skis onder. Karfskietjes, klak, klak. En die ski weg. Hoor ik mijn vriendin? Hoor ik mijn vriendin achter me. Mijn vriendin achter me. Mijn vriendin.

0: 그렇죠. 스마트 피스톨.
1: Wat zeg je? Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Maar die laat me glijden, ik spring wel opzij, hup, die gletsjer in de weg. Ja, niks. Jong, maar ik doe het ook niet, ik doe het ook niet, ik lul me mee. Ik heb net zo, ik heb een hele grote bek, maar net als jullie, ik lul op. Maar net, waarom was ik een rode? Ik was een rode, omdat kennis van mij, daarna gaan we echt beginnen, hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou, ben nou toch een rood, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan, goddank was één van de twee niet thuis, dat scheelt. En toen mocht ik het kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En, nou ja. Dus ik had het kindje vast, ik had een heel mooi pak aan, anthracite kostuum, Max, zo strak weer, heel strak. Gooi het kind over mijn schouder, hoor ik... Klop, tot in mijn bilnaad. Eén streep Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet. Weet je wat die moeder doet? Wat zo'n moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet die nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed.
2: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: een dagje pretpark doen vandaag. Dagje pretpark zullen ze bedoelen. Dagje blubberzooi-perk bedoelen ze. Dagje zenuwenperk. Man, de hele week zitten we al te verregen op de camping 12 kilometer verderop. Elke avond hangen we met al die vakantiegangers hangen we de kantine, hoor. We zaten naar de televisie te koekeloeren, naar de weerberichten. Kom zij er gisteravond op, die slissert met die tandjes. Die Griet van Somers. Oh, maar oh, ik heb zo'n hekel aan het wijven. Oh. Ze is me vuilste opgewekt. Dan staat ze altijd zo blij in die lens te koekeloeren. Ik zie het heel zomer in, hoor. Het gaat beslist schitterend weer worden, zeker weten. Misschien krijgen we hier en daar een klein buitje. Nou, ik had het kunnen weten, een buitje valt hier. En nooit top en is lissert verderop. Maar als je zoiets van tevoren weet, dan haal je toch niet die bolle hasjes om met drie kinderen nog een pretpark te gaan. Die jongens worden lastig met de pakken weer, want je moet zo ver vandaan plukken. Hoe zit het andere makkel dan weer? Sabrina! Ga je er weer in de wildwaterbaan? Nee, ik wacht niet meer, want ik ben al zei ik net. Ratmakkel. Ja, 16 jaar is je maar luisteren naar de moeder, maar dan gaat ze weer die wildwaterbaan in. Ik wacht niet meer, want ik ga naar het pannenkoekenhuis, hoor. Ik ga het eerst even een valium nemen. Hele checkie draaien, hè? Nee, papa zit er ook al en oma en Audrey. Pannenkoekenhuis naast de zingende waterleners. Ga jij je kat houden, ja? We gaan zo plassen. Maar ik ben al 8 keer met de kind naar de wc's geweest. Als het op pad zit, dan matsen we niet. Ja, daarom zit een blaasontsteking heetje, van de natte voeten op de camping. Ja, het is toch eigen schuld, dan op ze met de blote poot door de blubberzooi daar. Ik heb 1000 keer gezien je patoffers aantrekken, jank het, ja. Je knijpt die plaas maar af. Een dagje pretpark. Oh. En voortaan je de ben alleen er al hier op. Want we denken, we zitten 12 kilometer verderop, hoor. We zijn er in een wip, hoor. Maar we zijn uren onderweg geweest met al die bussen. Zaten we nog totaal verkeerd. Ze tegen die bus, ik zeg, we moeten overstappen dan. Hij zegt, wat moet u wezen? Hij zegt, er gaat je niks, hè? Totale vlerk. Ja, we zijn ook niet gewend om met openbaar vervoer te reizen. Want wij hebben normaal gesproken, hebben wij zelf altijd de auto. Hoor. Maar ja, dat zie je altijd zien. Hoor. 2 dagen voor de vakantie was ik de stad naar binnen, helemaal in de stretch. Zooi kopen voor die caravan, hoor. Hartstikke druk. En die stad nergens, kan je weer eens parkeren. Hoor. En fijn, ik kom thuis, ik zit tegen mijn man, ik zeg, ik heb er niet veel verstaan van. Is je maar volgens mij zit de water in de carburateur van de auto. Hij zei, nou, ik zou wel even kijken. Hij zei, waar staat hij? Ik zei, hij legt in de graag. Oh, jullie lachen, maar mijn man was bloedlink, hoor. Oh, maar hij gooit zo keer tegen mij. Ik zei, je kind dat kwaad op mijn wezen. Ik zei, ik heb er verdorie zelf nog een wipples aan overhouden ook. Hij zei, een wipples? Prima, het werd tijd dat je wipples nam. Ja. Ja. Ja. En dan moet je nog romantisch op vakantie met Salem. Oh, goed. Alles valt tegen. Het is een verrotte caravan. Die jongens zijn laagster en hier in de pretpark kloppen ze even oud losse zender uit je zak. Oh, man, wat een vuile uitnasserij is dat hier, hoor. Ik zeg vanochtend tegen het wijf van de kaars. Ik zeg, heb je niet een keertje korting of zo? Ik zeg, voor een arm regienetje of zo? Ze zeggen wel, hoor. Ze zeggen, onder de 4 halve prijs. Zo, ik zeg, ik kom goed uit en ik heb er 3. Ja, maar dan gaan we niet, hoor. Het was onder de 4 jaar. Denk dat die blaaskees daar, hoor. Maar goed. Mijn zoon Audrey, die is 9, maar die vreet gelukkig nog eens leg. Dus met een beetje fantasie kon hij ook nog net voor 4 jaar doorgaan. Dus, ja, ik duw dan zo in zijn schouwtje naar beneden. Ik zeg, hij is ook 4. Gaat hij keihard schreeuwen, ik ben toch 9? Ik zeg, is mooi, hoor. Oh, ik heb betekend je dubbelt gewoon betalen, hoor. En mijn schoonmoeder is mee. Die is een paar dagen over op de camping, ja. Nou, mijn man is er ook. Hij zegt, vraag de mens maar een paar dagen. Hij zegt, het zet niks aan de leven.
1: Nou, nou bewijden niks meer aan. Ja, mijn man zegt ook, als je zit nog aan goed bij cash, weet je, zit een vet pensioen. Dan kan ze even schuiven, dat we nou die tegenvallen met die auto hebben, kan ze even trakteren. Nou, schuiven doet ze wel, hoor, mijn schoonmoeder. Och, ze kan zo schuiven. Oh, naar achteren schuif ze. Als ze betaald worden, stond ze achteraan met de portemonneetje. En hij altijd dezelfde spoes. Ik had net willen betalen, maar ik ben net te laat. Maar ik spaar het op voor jullie. Jullie zalen nog opkijken, ik laat de dood gaat. Ze nou, ik zei, dat moet je niet te vaak zeggen, anders ga ik me nog verheugen. Maar ja, ik denk vanochtend, ik ga het voor haar geen kaartje kopen. Maar dat hoefde niet, want ze had kortingsbonden gespaard bij de bakkels. Man, die heeft er eigenlijk maandenlang klem gevroten aan de bakkels om gratis die Efteling in te kennen. Die andere kind is net een bakkel. En de zesje dat ze is afgevallen. De zesje? De zesje? Vanochtend, ze zit bij 7 kilo kwijt. Ik zei, nou, ik zie het niet. Ze zit ik heb ook niet, want ik ben ze kwijt. Kom in de park in, dan hangen met grote borden overal. Alle attracties zijn gratis. Ja, toedeloe. Het kost nog dat de baas, want ze hebben ervoor gestudeerd in die parken. Op elke hoek verzinnen ze wat anders. Patat, taco's, magnums, gebak, pannenkoeken. En alles voor 6 keer de prijs van thuis. En normaal gesproken vreten mijn kinderen voor 12 uur nog geen kassie brood, hoor. Maar ze zien die zooi hangen en het is, oh, mag me een taco? Mag een patat? Mag een pannenkoek? Ik zei, nee. Zijn mama heeft brood gesmeerd met pindakaas op de camping. Zijn eigen honger uit, vreet je dat maar op. Nee, dat hoeven we niet, want dat is geplet in de tas, die pindakaas. Zij ook, hoor, die janken daar, hoor. Anderhalf uur lopen dramen om een taco, waar ze zo'n Mexicaanse gevulde koek met die hondenkats ertussen. 12 feitenkassen die kregen. Nou zet er een gaat, ze hebben hem net in de klauwen laat ze hem vallen op de grond. En die kraaien zijn erop getraind in het park, want die zijn sneller dan Speedy Gonzales om de halve torkels van de grond op te vreten. Die kraaien vreten luxe dan ik, hoor. Want ik mag de hele dag die verratte pindakaas opvreten, maar zo gaat het al jaren. Elke steuven gaat op aan dat grut. En als moeder voor je eigen blijven niks zo. En die kinderen zijn enkel tevreden aan je portemonnee trek. Heb ik het nou gezegd ook? Ze noemen me maar geen mama meer, ze hebben gewoon portemonneetje. Alles motten ze hebben. Van de week, hoor, moest Sabrina... Gooi je naar weer in de wildwaterbaan! Ik sleur je eruit, hoe? Och, man, ze luistert helemaal niet, hè? Oh, dan komt ze zitten in de publiciteitsjaren. Luistert niet. Van de week moest zij een paar sportschoentjes hebben, hè? Had ik in de krant een actie gezien van Rukkendingen. Leren schoen, 39 piek. Sabrina Marsen, ik. Ze moest Nike's. Goedekoopse Nike's die we zagen, 120 piek. Was niet goed genoeg. Nee, ze moest Nike's Air, 220 piek. Dus voor 100 piek meer, geen enkel lucht. En die lucht is na 3 weken niet meer te harden. Dan ratten ze de klerenkaars uit. Maar ze moest er zin hebben. Oh, en ze loopt nog met zo'n smoel, loopt ze hier. Want ze wil het liefst 12 keer over de kap in de Python. Maar ja, dat ken je niet. Kan we niet op wachten, maar zij mag er niet in. Daar hangt die blaas op zijn kap. Ja, nou, zij wil enkel door de sprookjes als ze maar plassen de hele dag. Daar word je ook gek van. En mijn zoon Audrey, die wil helemaal niks meer. Die heeft het gehad voor de rest van de dag. Toen kwam Audrey vanochtend, is die iets te enthousiast op zijn buikje van het glijbaantje afgerond. En toen had hij het spijkertje niet gezien. Dan was ze precies met zijn buitenboordbeugeltje achter blijven haken. Zo. Verstaanskiesje zat er in zijn onderbroek. Het was de grootste attractie van de Efteling vanavond. Ach, dramme mensen eromheen. Nou, maar even het monstertje kijken. Maar goed. Ik ga erheen. Ik sta te shaken. Ik moet de folie en piers. Checkie draai, kom je nou of niet? Hè? Oh nee, god maar. Is dat iemand bij? Nou, laat me gaan. Gewoon lekker even het zonnetje schijnt. Kijk, je gaat ook al laag hoor, kapje eraf. Kijk, zo kind het ook een wereldjeugd ook, hè? Alle pretparken heb je gezien al, hoe erg. Alles kan ze krijgen van mama. Hè? Mama stapel op, daar liefie. Wat zeg je? Hé, je broek geplaatst.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

Maar je moet er ook mee oppassen, als je ook echt niet wil. Dat vind ik ook, hè. Dat zie je ook hoe de wereld in de fik staat. En iedereen staat elkaar naar het leven. We hebben nu zelfs gewoon een woord als wraakporno. En wat is dat? Dan heb je bijvoorbeeld dan heb je iets. En dan op een gegeven moment gaat het uit. En dan zet je een foto online. Dat je of seks hebt, of dat ze naakt is, of dat hij naakt. Ga je zo dat mee pesten, weet je. Een soort putje van onze haat is dat geworden. Je kunt heel snel kun je dat ook doen, weet je. Dan gaat het uit. Oh ja, gaat het uit. Nou, dan zet ik die naaktfoto zet ik online. Fuck you, weet je wat? Dat krijg je dus. En dat is gewoon helemaal nieuw. Wraakporno. Had je vroeger niet. Tenminste, ja, had je vroeger misschien wel, maar het kost heel veel moeite om dat te doen. Weet je. Dan moest je echt seks hebben met je vrouw. En dan moest je een schilder uitnodigen. Die moest dat helemaal na gaan schilderen zo. En als het dan uitging of zij ging vreemd, moest je met dat hele doek zo door het dorp zo. Kijk, wat een slet het was, mensen. Ongelooflijk. Snap je? Heel veel werk was dat. Maar nu gaat het heel snel. Het is gewoon meteen, boem, je zet het online klaar, weet je wel. En het viel mij op namelijk omdat er een meisje is en die is een rechtszaak begonnen tegen Facebook. En waarom is ze dat gedaan? Omdat het ging uit met haar vriend, ze is nog maar 21. En toen heeft iemand, ze weet nog niet of het haar vriend is, daar gaat die hele rechtszaak om. Die heeft toen een filmpje online gezet dat zij haar vriend pijpt. Dus een filmpje van een minuut dat zij haar vriend pijpt en dat is online beland. En nou wil ze van Facebook weten van wie heeft dat online gezet. Dus Facebook moet die gegevens vrijgeven. Wil Facebook niet, snap ik ook wel. Dan moet ze op een gegeven moment alle gegevens vrijgeven van wie wat online zet. Snap ik wel. Maar het is wel heel erg, weet je. En ik moest meteen denken aan dat berichtje. Nou, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, want ze heet Chantal. Ze komt uit Werkendam, Chantal. En ik weet al, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, is, het is wel typisch iets voor een Chantal. Vind je? What's in a name? Nou, dit soort shit overkomt een Chantal altijd, weet je wel? Dit overkomt Antoinette niet in ieder geval, weet je wel? Heb je het film van Antoinette gezien? Oh, dat spaart Andreas. Ja, precies. Heb je het film van Chantal gezien? Dat ze de vriend pijpt. Ja, precies. Weet je, dit klopt. Het klopt gewoon helemaal. En het is echt, en het is natuurlijk heel erg voor haar, omdat zij zei ook, en toen viel het me ook op, ze zei namelijk van ja, ik schaam me kapot, want iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft het gezien. Mijn vrienden hebben het gezien, mijn broers hebben het gezien, mijn ouders hebben het gezien. En toen dacht ik, je ouders hebben het gezien. Maar even, dan heb je nog een veel groter probleem. Dan heb je ook hele creepy ouders. Welke ouders gaan in godsnaam het pijpfilmpje van hun dochter zitten kijken, weet je? Welke ouders doen dat nou? Misschien dat die vader s'nachts op internet aan het surfen was. Die denkt van, hé, dat kopje komt me bekend voor. Wie is dat? Weet je dat? Dat zou kunnen. Maar je gaat toch niet serieus het pijpfilmpje van je dochter zitten kijken? Van, nou, we hebben het gekeken, Chantal. Heel erg heftig. Ja. Nou, we hebben 3 keer moeten kijken om wel zeker te weten dat jij het was. Ongelooflijk. We hebben het niet geliked. Nee, vonden we net iets te ver gaan? Zeker niet. En die moeder ook zei, ja, van wie heeft ze dat? Nou, niet van jou in ieder geval. Dat is één ding wat 100% zeker is, niet van jou. En het is echt, en dat filmpje, want ik had het de hele tijd, ik had het niet gezien. En toen moest ik spelen in Geertruidenberg. En op een gegeven moment vertelde ik van, ik heb het niet gezien, ik kon het niet vinden. Want als je op internet intikt, meisje pijpt gast, schijnen heel veel mogelijkheden te zijn. Een vriend van mij had dat gedaan. Iets, minstens 14 mogelijkheden zijn er dan die je hebt. En dus op een gegeven moment zei zo'n jongen, die stak zijn hand op en die zei van, ja, ik heb het op mijn telefoon. En wat Geertruidenberg ligt vlakbij Werkendam. En toen hebben we gewoon met het publiek dat filmpje gekeken. En ook een iPad zo. En toen hebben we gewoon het filmpje gekeken. En die jongen, die zei, vlak voordat hij het aanzette, zei hij zo van, ja, ik weet niet waar ze moeilijk over doet. Want ze hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. En hij zet het zo aan. Lieve mensen, zij hoeft zich nergens voor te schamen, jongen. Het is echt, het is geen wraak, het is reclame, is het gewoon. Alsof er leven ervan afhangt. Echt serieus. Alsof ze met een Kalashnikov tegen de hoofd aanstaat. En nu zuig je alles op wat in je buurt komt. Zij klimt erin, jongen. Holy shit, zeg. Ik kreeg het schaamrood op de kaken gewoon. Ik zat helemaal zo, nou, mevrouw, doe rustig aan, zeg. Het hoeft niet allemaal op vandaag, weet je wel. Dat ding hangt er morgen ook nog wel. Holy shit, zeg. Het is een beetje om het juiste beeld in je hoofd te krijgen. Denk aan een uitgehongerd paard zonder tanden dat je een wortel voert. Dat is ongeveer het juiste beeld. Echt, het filmpje wordt op een gegeven moment blurry omdat ze alle megapixels meezuigt zo ongeveer. Het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En toen moest ik weer denken, dat hebben die ouders gewoon zitten kijken. Jezus. Echt. Oké, maar het is natuurlijk heel erg erg. En ten eerste, kijk, ik heb wel een soort oplossing. Want het vervelende is namelijk dat zoiets online kan belanden. Hè? En het vervelende is altijd dat als zoiets online belandt, is dat de man is altijd stoer en de vrouw is altijd een slet. Dat is altijd meteen zo, vrouw is slet, man is dan stoer als je zoiets ziet, weet je wel. En zo werkt het gewoon. Terwijl wij zijn net zo grote sletten, jullie zijn net zo stoer, maar dan op een of andere manier is het wel Maar het probleem is dus, als je het dus hebt gemaakt, kan het dus online zijn. Je kunt er dus mee geconfronteerd worden, hè? Wraakporno. Dus even een kleine tip. Is tip 1 voor alle vrouwen hier. Doe het niet. Neem het gewoon niet op. Kan het niet online verschijnen. Snap je? Beste tip is dat. Ja, dus gewoon niet doen. Kan het niet online verschijnen. Want je hebt er ook echt geen flikker aan. Het is echt niet leuk om een pijpfilm van een minuut terug te kijken. Het is niet zo dat je op vrijdag zit te denken van, hé, wat zullen we gaan doen? Zullen we een film gaan kijken of een serie? Of zullen we even het pijpfilmpje van een minuut terug gaan kijken? Nee, je hebt er helemaal niets aan. Weet je, misschien later voor de kinderen of zo. Van, nou, papa en mama waren ook best wel hardcore, hoor. Poef. Weet je, dus, holy shit, man.
hangt dat ding van paarden nog? Of is echt alles op? Weet je, dat idee hebben. Dus dat is tip 1. Gewoon niet opnemen. Dan kan er niks gebeuren. Dan kan het niet online zijn. En dat is ook tip 2, 3 en 4. Dus eerste, en tot 5. Eerste 5 tips. Niet opnemen. Kan er niks verschijnen. Ga je het wel doen en word je overgehaald. En denk je van nou deze relatie is sterk genoeg. Ik ga het wel doen. Dan moet je even een verzekeringetje inlassen. En dan moet je ook een filmpje maken dat confronterend is voor hem. En dan zeggen heel veel mensen meteen. Ja, dan moet je een filmpje maken dat hij jou beft. Maar dan is hij nog steeds stoer en zijn nog steeds in slecht. Snap je? Dus niet het juiste ding. Wat je wel moet doen is, je moet een filmpje maken dat hij je anus likt. En dat is net even iets minder stoer namelijk. Snap je? Oh, hier wordt hij gepijpt. Oh ja, hier likt hij mijn fucking anus. Boom. Ja? Net even iets minder stoer. Snap je? En dan niet zo net onder de douche vandaan anus. Hè? Zo'n werkdag anus. Gewoon... Maak filmpjes wat je nog extra hebt gedaan. Je hebt van alles gedaan, gesport en weet ik wat. En die anus wordt van binnen en buiten helemaal schoongelikt. Dat is net even iets minder stoer is dat. Ik zie heel veel mensen nu shit van hun telefoon wissen. Ja, even stappen. Ja, beffen. Dat is wel apart trouwens. Dat is het enige, dat is met beffen. Beffen is echt het enige waarbij een vrouw na 10 minuten kan zeggen van... Ja, daar ja. Maar dat je denkt, na 10 minuten, zeg gewoon meteen waar ik heen moet, alsjeblieft, weet je wel. Ik kan nu al nauwelijks praten door een verlamde tong, weet je wel. Ja, daar ja. Zeg meteen, ja daar, ga ik meteen daarheen namelijk. Hallo. Dit is ook een tip. Ja. Deel. Kan ik alleen maar bij, kan niet bij pijpen. Je bent met een heel raar meisje als je na 10 minuten moet zeggen, ja daar ja, perfect. Net zat je helemaal verkeerd, maar nu zit je echt helemaal goed. Ja. Alle deurknoppen zijn nat en alle kaarsen zijn uit. Maar nu is het echt... fantastisch. Een goeie man.

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat dat in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luierregen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? Goh, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleet ogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze dan misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Weet ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van... Ja, ja. Dat is het? Ja? Ja, dat is... Oh, nou, mooi kind, hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben ik. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van... Wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd... Het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. Maar toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. Nee, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren.
Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan kippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus ze zegt... Buurman, zet jij even koffie?

Wij speelden laatst in Stadskanaal. En als we daar spelen, dan logeren wij altijd in hotel Biezen in Borger, een klein dorpje daar in de buurt. En ik kwam aan het eind van de middag aan de balie van het hotel. En ik zeg tegen de eigenaar, dag meneer Borger. En de eigenaar zegt, dag heer Van Veen. Goeie reis, hart. Ik zeg, prima, dank u. Hij zei, helaas kunnen we vandaag de bruidsvide niet geven, die bezet, want wij hebben een bruiloft in huis. Ik zei, nou, hindert niks, een gewone kamer is ook goed hoor. Ik slaap toch niet. Ja, ik moet het even uitleggen. De bruidsuite in Hotel Biezen te Borger, dat is een oude Drentse bedstee waar ik alleen diagonaal in kan, omdat het bed te kort is. En een gewone kamer in Hotel Biezen te Borger en een bed dat ook te kort is, maar daar kan ik niet diagonaal in, omdat het bed te smal is. Is de situatie u een beetje duidelijk? Goed, ik zet mijn koffertje op mijn kamer, ga eten, daarna spelen in Stadskanaal. En ik kom om een uur of half één na de voorstelling terug bij het hotel. Feestmuziek dreunt mij tegemoet. En als ik binnen ben, word ik voor het weet meegesleurd door een zelfstandig opererende afsplitsing van de Polonaise. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ik krijg een paar pilsjes in mijn handen gedrukt. En ik zit voor ik het weet klem in de zwetende en tierende meute. De stemming zit er goed in. Dan houdt de muziek er even mee op. De ceremoniemeester klimt op het toneeltje en zegt... Dames en heren, mag ik... Dames en... hallo! Hé, gatverdakken, koppen dicht. Zitten! Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor het laatste optreden van deze avond. De zuster van de bruid, Jacqueline, met alweer een alfabet. En de hele zaal, Jacqueline, Jacqueline, laat je tieten maar eens zien. Nou echt stil worden daarna niet meer. Maar via de speakerboxen kan ik ongeveer horen wat er in het alfabet wordt gezegd. A is Appelscha, waar mijn zuster is geboren, omdat pa en moeder als woonplaats hadden uitverkoren. En de hele zaal, Appelscha, Appelscha, Jacqueline, heb geen bij haar. Nou, dat joelt nog een tijdje zo door. Dus ik krijg alle gelegenheid om mijn eigen alfabet te verzinnen. En ik denk, nou, B is dan zeker Beesterswaag, waar mijn zuster niet is geboren. Omdat pa en moeder dat niet als woonplaats hadden uitverkoren. Maar het alfabet gaat anders. B is de bruid, met de bruigom aan haar zijde. Voor wie zij straks haar mooie been gaat spreiden. Jacqueline, Jacqueline. Ik denk, oh, gaat het die kant op? Dan is C zeker het condoom dat ze straks in de bedstee op gaan blazen. Voordat hij haar gaat nemen, verschrikkelijk te grazen. C is Chinees. Johnny's favoriete eten. Veel sambal er doorheen en dan maar lekker zweten. En ik denk nog 23 letters. En we zijn pas bij de D. Dus D is doei en dag. Deze jongen kapt ermee. Ik worstel me naar buiten en ik hoor de dappere Jacqueline nog van verre zeggen. E is Eddie, Trudy's eerste vriendje. En ik denk die op de markt stond met heren sokken, 3 paar voor een tientje. Ik sta eindelijk buiten, haal opgelucht adem. En dan zie ik een man blind van de drank naar buiten komen. Hij zwalkt over het parkeerterrein, komt bij een auto, rukt de antenne eraf, de zijspiegel, en daarna trapt hij de linker koplamp aan barrels. Hij kijkt daarna en zegt, hey, tja, heb ik weer. Hij maakt een rondje over het grind, wurmt zijn sleutels uit zijn zak, steekt in het slot van zijn auto en valt achter het stuur ogenblikkelijk in coma.
Dan komt er een mevrouw naar buiten en die roept... Martin, Martin, waar zit ik toch? Ik zeg, daar. Ze gaat naar de auto toe, duwt Martin naar de andere stoel, start de wagen, komt even later weer naar buiten, loopt om de auto heen en zegt... Hey, Cliff doet het niet. Zeg ik, K is de koplamp, die is naar de knoppen. Omdat Martin hem zojuist in elkaar heeft zijn schoppen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Goedemiddag, welkom bij Stelling.nl. Het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar die ene stelling waar we het met z'n allen over eens kunnen zijn. Smurfen kunnen door een waterkraan. Dat was de stelling waar in 2009 iedereen het over eens werd. De stelling was ingestuurd door de heer P. Kartner. En de winnende stelling van 2010 was een stelling die was ingestuurd door de heer H. Mulisch te Amsterdam. En dat was de stelling: aan die nase eines Mannes erkent man zijn Johannes. Voor dit jaar is die stelling nog niet gevonden. Maar het kan nog, het jaar is nog niet om. En ik denk dat we hem nu hebben, lieve mensen. Dit is een stelling waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Dus laten we proberen tot die brede consensus te komen. Belt u alstublieft. De lijnen staan open. En stelling luidt...
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Oh. We hebben al een beller. Hallo, mevrouw...
1: De Vries, Schoonhoven. Ik ben het er niet mee eens.
0: Mevrouw de Vries, ik heb de stelling nog niet bekendgemaakt, hè?
1: Ja, toch ben ik het er niet mee eens. Altijd maar die stellingen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dan denk ik, ja, Pythagoras, dat is jouw mening.
0: Mevrouw de Vries, de stelling van Pythagoras is in principe natuurlijk ook wetenschappelijk wel te bewijzen, hè?
1: Nee, dat is toch ook maar een mening? Nee. En omdat hij dan van Pythagoras is, is het in ene waar. Nee. Nou, zo betrouwbaar was die Pythagoras niet.
0: Oh.
1: Ik ken een buurman van hem en die heeft hem een keer een klopboormachine geleend.
0: Ja.
1: En die kreeg hij maar niet terug. Hij zegt, Pythagoras, weet je wel zo over de heg? Ja. Hé, hey, Piet, mag ik mijn klopboor nou een keer terug?
0: Hmm.
1: En Pythagoras zo van, ja, tuurlijk joh, regel ik.
0: Ja.
1: Nou, die buurman zit nog op zijn klopboor te wachten.
0: Nog.
1: Dus dan denk ik, ja, Pythagoras, hoezo stelling?
0: Goed, mevrouw de Vries. Hartstikke fijn dat deze mening nu eindelijk ook gehoord mag worden. Maar laten we toch proberen er samen uit te komen. En het moet kunnen. Belt u alstublieft, want bij deze stelling kan eigenlijk niemand het oneens zijn. De lijnen staan open, mensen. En de stelling luidt... Ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hallo, met wie?
2: Ja, we hadden dus met de kerst een huisje gehuurd voor de hele familie. Ik had dat dus geboekt via het internet.
0: Ja, meneer?
2: Nou, wij komen daar dus aan.
0: Meneer?
2: Nou, het leek wel
0: een
2: caravan. Nou, ik zeg meneer, dus ook tegen mijn vrouw. Ik zeg, nou, is er gezien with it?
3: Niemand. 24/7 non-stop muziek. Mix 24.

0: Sinds gisteren houden de 435 werknemers van de Eurotech tandenborstelfabriek in Zwolle hun fabrieksgebouw en terrein bezet. We praten even door de tralies van het fabriekshek heen met een van de bezetters.
1: Hoi.
2: Dag meneer.
1: Hoi. Ja.
2: Dag
1: hoi.
2: Meneer.
1: Saffie?
2: Nee, dank u meneer.
1: Saffie?
2: Ik rook niet.
1: Je rookt niet. Jij rookt niet. Goed. Goed. Hoe voel je je nou nu? Dit moment, dit persmoment.
2: Ja, het is wel eigenaardig, hè?
1: Voelt het rot? Staken? Voelt het,
2: ja,
1: voelt het pokken?
2: Ja, we zouden natuurlijk liever werken,
1: het
2: dat
1: voelt
2: wel.
1: Voelt pokken. Je zou liever je poten uit de mouwen steken.
2: Hé? Hé?
1: Liever je poten uit de mouwen.
2: Oh.
1: Je poten, je twee poten.
2: Ja.
1: Hé?
2: Liever, ja, liever wel. Liever, zouden we liever, liever werken, dat
1: liever
2: wel.
1: Liever je twee grote poten uit de mouwen van je vuile overal met die vlekken, je ketelpak.
2: Nou, nee, het is gewoon werk hier, hoor. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat ons om de zekerheid.
1: Ja, hoor. Ja, je wijf. Je wijf. Wat zeggen je wijf en de koters? Je wijf en de koters, wat zeggen die dan?
2: Nou, ik heb er dus uitgebreid met mijn vrouw over gesproken.
1: Je hebt met je wijf geluld.
2: Zij begrijpt het.
1: Je hebt lekker geluld met je wijf. Dus je wijf is een verdomd belangrijke steun in deze pokkendagen, je wijf. En de koters natuurlijk.
2: Ja, dat geldt wel voor de echtgenotes van alle werknemers, denk ik.
1: Alle wijven van alle knullen. Alle wijven van alle knullen geldt dat. En hoe is het vreten? Hoe dat het vreten?
2: Nou, er zijn volop broodjes van de bonden,
1: dus het vreten is wel door je stort te krijgen.
2: Ja,
1: dus je gaat daar niet van aan de scheiterij van het vreten?
2: Nee hoor, geen moeite mee. Het lukt best.
1: Dat is goed. Er valt dan nog wat te zuipen. Hey, wat
2: nou,
1: wat te zuipen?
2: De kantine is dus ook bezet. Ja. Maar die blijft wel normaal open.
1: Dus je hebt lekker op zijn tijd heb je een hassebassie en een piketanus hier. Lekker een nut.
2: Nou, nee.
1: Lekker
2: nee, nee.
1: Pils.
2: Nee. Overdag koffie, ja.
1: Bier.
2: 'S avonds een pilsje, ja.
1: Bier.
2: Maar overdag gewoon koffie.
1: Overdag
2: en ook
1: gewoon
2: thee
1: koffie.
2: En melk.
1: Ja.
2: Alles
1: en spuug je wel eens uit je bek?
2: Hoe bedoel je?
1: Zo ineens uit je bek, uit je waffel. Wanneer je spuugt, spuug je wel eens uit je bek. Zo spugen, zo. He, zo spuug je wel eens een fluim uit je bek op de grond. Van hartstikke kwaadheid op de hele pestboel. Als je aan je wijf denkt, dan aan
2: nee.
1: Het vreten.
2: Nee, dat nooit. Nee.
1: Neut? Nee?
2: Nee, de sfeer is bijzonder ontspannen.
1: Die is goed.
2: En er heerst
1: tof.
2: Een homogene vastberadenheid.
1: Tof. Wel, de sfeer is tof. Maar toch ben jij een potverdomde pionier, joh. Hey. Met een paar knuistige poten aan je donder, joh. Hey. En dampend van het zweet tussen het haar op je borst, waaronder een keiharde blanke pit zich te pleuris vloekt. En een wilskrachtige kin en een gegroefde, brutale, leuke kop. Die niet veel weet, maar wel zo de mythes goed weet. Wat deze vuile, rauwrand nagelkerel wil, joh. Hey, kerel, of niet soms? Hé? Hey?
2: Ach, hey? Wij staken voor ons recht op werk. Dat is alles.
1: Ja, dat is alles, zeg jij. Dat is alles. Maar weet je wat ik wou, joh?
2: Nee, meneer.
1: Weet je wat ik wou? Nou, joh. Jij. Jou.
3: We wouden

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

gehoord over terrorisme? Is in Amerika waar terrorist in een vliegtuig? Wat is terrorist aanslag dan? Maar toen waren er mensen dood. Behalve het paspoort van een moslimman, die was nog helemaal niet verbrand, niks. Zeiden de Bush, die hebben de moslims gedaan, de moslims. En zo ziet de moslim eruit. Maar er was een andere man, die zit vaak op een paard en heeft een jurk en een baard. Maar geen mijter, ook geen staf. Dat was Osama Bin Laden, die had toen een brief geschreven in Amerika. Wat had ook een cassettebandje gestuurd en dan stond het op. Zo ziet het cassettebandje eruit. Maar, dat is een woord tegen de terror. Maar toen konden ze Osama Bin Laden niet vinden, maar ze zitten niet in een grot. Want hij zit in een andere grot. Zo ziet de andere grot eruit. Toen gingen ze Irak aanvallen, Saddam Hussein was een dictator, zeiden ze. Maar die konden ze niet vinden, want die zat in een holletje onder de grond. Ja, in een holletje onder de grond. Wat had heel veel mars gegeten, kon hij er niet uit, was hij dik geworden. Zo ziet de mars eruit. Maar had je nog meer terroristische aanslagen? Ook in andere landen, in Marokko, in Turkije en ook in Bali. En ook in Algerije en ook in andere landen. Maar ook in Spanje hadden ze bommen gedaan in een trein. Zo ziet de trein eruit. En in Nederland hadden we ook een soort terroristische aanslag van Moment B. Die ging toen Theo van Gogh vermoorden. Maar dat was van de Hofstadgroep. En die wilde nog meer mensen doodmaken. Zeiden ze, ja, ook een Joodse iemand. Oh, oh, oh. Zo ziet een Joodse iemand eruit. Wat? Oh, oh, oh. En net liet ik een moslim zien, toen hoorde ik, ha, ha, ha, ha. Nou zeg ik, dit is een Joodse iemand, dan hoor ik, oh. Dat was mijn spreekbeurt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: Iets makkelijks, man.
1: Nou, weet je wat ik doe?
0: Mm. Ik weet het al. Ik doe een typetje. Ik heb ook een nummer geschreven, maar de nummer wat ik geschreven heb, dat is toch weer meer rock. Want ik hou zo van rockmuziek, dan zeg ik, ik heb een rocknummer geschreven. En de nummer, dat gaat erover, dat een tijd geleden heb ik mijn been gebroken. En toen kon ik niet meer werken. En toen zei ze op mijn werk, zei ze van, ga maar naar huis, totdat je been weer beter is. En kom dan maar weer terug. Dus toen ben ik naar huis gegaan, en op een gegeven moment was mijn been was weer beter. En toen ging ik weer naar mijn werk, maar toen kwam ik op mijn werk. En toen had iemand anders, die had mijn werk overgenomen. En dan was de baas heel goed bevallen. Dus nou, toen dacht ik ook bij mijn eigen van, heb ik geen werk meer. Maar toen de baas naar mij toe, en zei de baas tegen mij van, ben maar niet bang hoor, voor jou heb ik ander werk. Dus ja, dat was goed. En de nummer dat heet, When I Broke My Leg. En dat begint zo van, dan komen de drums. When I broke my leg. En dan komt het eerste geplet. Oh, broke my leg. And I couldn't do my word no more. So they said to me, you better go home until your leg is better. So I went home, and after a while, my leg is better, and I went back to work. But somebody else had taken off my job, and I thought I didn't have a job no more. But then the boss came to me and he said, for you, I have another job. En, tweede plek, we gaan erover. Ik kon toen ook niet meer wandelen met mijn hond Robin. Dus ging mijn moeder wandelen met Robin. Mijn hond Robin. Ging mijn moeder mee wandelen, Robin. Maar toen had Robin iemand in zijn gezicht gebeten. Ja, en die man die was zo boos, die wilde dat Robin afgemaakt worden, maar. Toen heb ik die man bij ons thuis uitgenodigd en uitgelegd dat Robin zoiets nooit zou doen als ik bij hem was. En toen zei hij van, dan is het goed. And my mother, she was walking with my dog Robin. But Robin, he bit somebody in the face. And the man was so angry, he wanted Robin to be killed. But then I invited him at our house, and I explained to him that Robin would never do a thing like that when I was with Robin. So he said, okay. Laatste couplet gaat erover. Mijn moeder kookte voor mij in die tijd, en die kookte altijd apart eten. En dat was soms lekker, maar soms helemaal niet. En toen zei ik tegen mijn moeder van, kook voor te maar gewoon eten. En toen zei ze van, ja, dat is goed. And my mother, she was cooking extraordinary food. And sometimes it was good, sometimes it wasn't so good. So I asked her, can you cook ordinary food? And she said, if that's what you want, my son, I'll do that for you. And I said, thank you, mama. Thanks so much. Thank you that you wanna cook for me ordinary food. But she said, no thanks, my son. After all, you are my son. And I'll cook anything in the world for you.

Ah.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Nee, ik zit opeens te denken. Wat? Nee, niet meer over die hoeveelheid hoor. Nee. Ik zit opeens te denken, ik had het als kind eigenlijk al. Nou weet ik het weer. Dat ik hele stomme dingen niet kon. Nou weet ik het weer. Ik kon niet wandelen op zondagmiddag, dat soort dingen. Of tenminste, ik kon wel wandelen. Maar ik kwam kapot terug en niet van het wandelen. Nou weet ik het weer. Dan liepen wij zo door die duinen. Het was echt van hele stomme dingen. Dan liepen wij zo door die duinen richting IJmuiden. We woonden in Haarlem. Richting Den Helder, zal ik maar zeggen. Niet dat we ooit in Den Helder kwamen, maar even voor het idee van de richting. Maar dat maakt ook echt verder niet uit. Nou, en dan liep maar in ieder geval door die duinen zo. En op een gegeven moment had je dan zo'n uitkijkpunt, weet je, over de zee en de duinen zo. Met zo'n hekje eromheen. Maar ja, wat zag je dan? Dan zag je in de verte zag je de hoogovens. Allemaal van die pijpen met gele, zwarte, bruine, vieze, groene rook, zo die schone lucht in. Nou, als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nee, ik dacht, dat is luchtvervuiling. Zelfs op zondag, dat is niet goed. Nee, ik bedoel, ik heb er nou niks meer van. Ik fluit er nou fietsend langs. Maar als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nou, dan liep ik eigenlijk al een beetje zo verder. Ik had het eigenlijk al een beetje gehad voor de rest van de wandeling. En dan waren we halverwege, dan zag ik mijn zus. En die was dan in de puberteit. En ik wist niet precies wat dat dan inhield, de puberteit. Maar het zag er zo ontzettend ongelukkig uit. Ja, en dan dacht ik, oh god, dat krijg ik ook nog, ook dat nog natuurlijk. Nou, dan liep ik al helemaal zo. Ik zag al helemaal niks meer. En dan was je bijna bij de uitgang, zag je ook nog eens een keer zo'n echtpaar, weet je, wat te hard met elkaar liep te praten. Je kent die mensen wel. En daarachter liepen die zoontjes, weet je, die rotjochies van vroeger, die pestkoppies, weet je wel, met van die stoere basketbalschoenen. Die wou ik ook altijd hebben, die kreeg ik nooit. Dat soort jongetjes. Weet je, van die jongetjes waar niks meer was, die konden zo langs de hoogovens lopen, die zagen dat niet eens. En die hadden dan in een luciferdoosje hadden ze een springhaantje gevangen in het bos. En dat schudden ze steeds zo heel hard heen en weer. En dan deden ze het over om te kijken hoe het met het springhaantje was. En dan hoor ik ze nog zeggen, doe snel dicht, hij kruipt eruit. Nou, dan hoor ik die voelsprietjes alweer knakken van het springhaantje, wat eruit probeerde te kruipen in doodsnood. Nou, ik kwam uiteindelijk in een depressie thuis, eerlijk waar. Van niks, van een paar pijpen met rook, mijn zus in de puberteit en een springhaan in een doosje, eerlijk waar. Ik lag zwaar in een depressie op bed, eerlijk waar. Ik had een week nodig om bij te komen van de emoties, echt waar. En als je nagaat dat wij in die tijd zo'n beetje elke zondagmiddag gingen wandelen, dat ik hier nog zit, zeg, nou. Want er was ook altijd wel wat. Je was de deur nog niet uit. Of dan zag je wel weer een kar die werd voortgetrokken door een hele zielige oude struikelende pony met een geknakt oor en bloed aan de zijkant. Ja, en losse hoefijzers. En er zat een hele gemene man op die kar met een vies gebit en een stompje zijn haar. En die sloeg die pony steeds zo heel hard op dezelfde plek. Maar die pony kon niet harder. Die wou heus wel harder, dat zag je voor zijn baas. Dat zag je, maar die kon niet harder met die struikelende hoefijzers. Nou, dan zat ik alweer zo op mijn fietsje, zeg. En dan moest de wandeling nog beginnen, zeg. Nou. En dan moest de puberteit nog komen, zeg. Nou. Trouwens, de puberteit, heb je dat wel eens meegemaakt? Ik vind dat zo stupide geregeld. Ik vind dat zo misselijk. Ik ben er al lang overheen, maar ik heb er nog een trauma van. Eerlijk waar, ik vind dat zo stom geregeld. Kijk, eerst kom je al met een heleboel kinderverdriet en jeugdtrauma's door je kindertijd heen. En denk je, nou klaar, dat hebben we gehad, daar zijn we vanaf. En dan word je opeens opgescheept met allemaal nieuwe spullen. Ja, waar je nooit om gevraagd hebt. Nieuwe voorgevel, zou ik maar zeggen. Nieuwe garnering, zou ik maar zeggen. Nieuwe lucht, get verluchten. Maar ja, wat je ermee moet, dat weet je niet. Dat wordt er niet bij verteld, dan sta je opeens met je spullen. Ja. Ja, wat heb jij? Ja, ik ook. Ja, weet ik veel. Jongens ook nieuwe spullen. Of ander formaat dan als het goed gaat. Nou ja, die moeten dan onmiddellijk iets met meisjes. Nou ja, dat waren wij dan dus weer. Maar ja, wij wisten bij God ook niet hoe dat moest. Wij hadden die spullen ook nog maar net. Ja, dus iedereen liep zo'n beetje door elkaar zo. Ja. Ja, probeer eens wat. Ik weet het niet. Je bent eigenlijk net een nieuwe videorecorder. Ja, weet je, heb je een nieuwe videorecorder gekocht, die staat te glimmen in je kast. Allemaal prachtige digitale tiptoetsen erop, nieuwe knoppen, weet ik veel. Schijn je van allerlei hartstikke leuke dingen mee te kunnen doen. Maar ja, hoe? Dat weet je nog even niet. Moet je eerst een hele rottige gebruiksaanwijzing door. Dan weet je het een beetje. Maar ja, die krijg je er dus niet bij je eigen nieuwe spullen. Bij je eigen digitale tiptoetsen. Nee, dat moet je dan zelf allemaal maar uitzien te vogelen. Ja, en dat vind ik ook zo misselijk.
Dan wordt er ook nog zo vertederend over gedaan. Weet je, dat ontluikend is en ontroerend en pril en romantisch, weet je wel. Met David Hamilton met die wazige meisjes op die stijgers allemaal, weet je nou wel. En Bilitis en zo. En de Blue Lagoon met Brooke Shields. Je had er ook een handje van, klerenwijf. Ja. Ja, terwijl er is helemaal niks romantisch en prils en ontluikends en ontroerend aan. Het bloed, het doet zeer en het stinkt. Ja, en je weet niet wat je ermee moet, ja. Dan zit je op die stijgers met je opgetrokken knieën een beetje te bloeden en te stinken. En een beetje, ja, niet te weten wat je ermee moet. Ik zie er opeens eentje zitten daar, god, het arme kind, ja. Moet er nog helemaal doorheen, komt wel goed hoor allemaal. Ja, het is echt een misselijke streek. Weet je wat ik nog, het allermisselijkst vind? Dat vind ik het eigenlijk het misselijkst. Op een gegeven moment heb je eindelijk in de gaten hoe het moet met je nieuwe spullen. Weet je, ben je na jaren ben je erachter gekomen. Na allemaal toestanden en gevogel, weet ik veel. Weet je dat je die voorgevel moet je in ieder geval laten zien. Er moet geen dikke trui over. Hier moet de hele rand, anders is het helemaal geen doen. Hoe het met jongens moet heb je ook eindelijk in de gaten gekregen, technisch in ieder geval. En dan sta je op een ochtend op en dan denk je zo, ik ga eens even lekker met mijn nieuwe spullen spelen. Ik weet nou eindelijk hoe het moet. En dan ga je voor de spiegel staan, sta je helemaal trots naar je nieuwe spullen te kijken. Zo, waarvan je nou alle ins en outs zeg maar kent, alle mogelijkheden weet. En dan kijk je nog eens beter zo. En dan denk je, welke nieuwe spullen eigenlijk? Ja, is het nieuw, is er ondertussen al lang weer af. Zitten de krassen en de butsen zitten er alweer in? Is de postbode er alweer overheen geweest? Stupide geregeld, het arme kind. Een goeie.

0: Sally Cox.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, af de wel, tot morgen. Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt. Maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde me opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters dan. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemde een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrijheid teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als de jongen met die kleine Jan-Peter Balkenende tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op dat moment, zo'n moment flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat een lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in één keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest hij doen? Wat moest hij doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 6:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askier.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo'n viespeuk die niet doet naar de gymles? Nee, zei ik, ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de douchruimte binnen. Kom erop met die grappen, dacht ik. Kom erop met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood en dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit vorige keer dat ik dat. Ik wachtte het oordeel van de jury af. En de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest. We komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel. Want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés, in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. Hè. Ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide handen, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. En ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Die is spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen... staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, hé, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer? Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hé, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. Wah. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens €160. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh, zei, maar ik zei, het is die. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier €160? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel, scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan me te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mee naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Wat is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Ja. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Ja. Uiteindelijk een procesverbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later... is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open, die zegt, oh, heb je de bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je problemen. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Daar kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Mijn imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg... Image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je van die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likken zo. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit. En dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel! Oké, dan.
0: Dus ik rij zo door Amsterdam, we staan stil bij een stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem, maar ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij het niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is €160, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds. Huh? 160 euro. En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè? Maar goed, ik zit daar dus in het dorpje bij mijn oma, want daar waren we gebleven, hè? En, ja, voor die locaties. En het arrezieke paard stond er ook nog. En ik zit zo te kijken en mijn oma zegt, je neef moet je ook in de film doen, hè? Want die is ook grappig. Ik zeg, oma, dat gaat niet zomaar. Ik heb een neef, die is 34, jaartje ouder, en die heeft nu al 9 kinderen. 9, en dat vind ik veel. Moet je zelf weten, hoor, maar ik vind dat veel. Vooral als het economisch niet zo goed gaat, dan vind ik het niet verantwoord om zoveel kinderen te nemen. Dus ik zeg ook, neef, stop eens man met al die kinderen. Hij zegt, ja, hoe dan? Ik zeg, nou, wat denk je? Ja, hoe dan? Ik zeg, wat denk je?

oase. Je komt er dichterbij, je ziet de oase is een beetje droog. Dan moet je een beetje wrijven op de oase. Dus de oase is een beetje nat of een beetje vochtig. En de palmboom is hoog en groot en sterk. Dat doe je snel de regenjas op de palmboom tot aan de kokosnoot. En dan pas jij betreedt de oase. En die kinderen zeggen, wat zeg jij nou weer, ouwe? Ja, dan moet je duidelijk in zijn, mensen. Gewoon duidelijkheid.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt mindere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Hey. Zo jongen, ik zat er zo tegenop te kijken. Dat weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg je iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik date het hier, ik date het daar, ik date het door elkaar. Ik date iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van zichzelf, de haar was niet van zichzelf, de wenkbrauwen waren niet van zichzelf, de ooglenzen waren niet van zichzelf, de nagels waren niet van zichzelf. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus gewoon flop, flop, flop, ging het zo een beetje... Serieus, het ging een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van... Goedenavond, mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat?
1: Ik wist niet wat ik aan moest doen.
0: Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh leuk, u heeft niet zoveel gemist.
1: Nee, ik heb wel op het scherm gekeken.
0: U heeft op het scherm gekeken. U weet wat het is, waar u zit nu, op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, maar er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal? Ja. En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt je Change the Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Kom net op tijd binnen. Het volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat. Hier is je!

En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt. Zit ik hier goed? Zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? Je hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken. Komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè? Dat snapt u natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit. Doe het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Of van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel, zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ze had Marit dat alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui in moet leveren. Ongelooflijk. Een van me zag ik uit de jeep, het is een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen, die denken als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen, ja toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk, is te makkelijk. Sorry. Schrap. Ik zeg... Ja, nou ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg, luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel. Laat je te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja. Iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat nou dat je in een tram zit? De conducteur. Hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij had het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Dat was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen en de ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik denk, op! Ik zeg, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan het beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger, ken je dat nog? Geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim dat vond toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, ja, breng maar weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Meneer, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier deppen, gewoon hap te krijgen. Weg schuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel, ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee. We gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Vlieland, Marit. Dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen.
Nee, de weg, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. Die konden ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ik zei, ja, bij welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wacht. Ik zei, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg. En die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zeg, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zeg, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zeg, oh, sponsoren. Ze willen niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan. Deze reet wordt u aangeboden door Najib Amane. De andere kant de foto. Hé. Hey. Ja, plek zat. En... Kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wat, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dan trekken ze er hieruit en dan plant het zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is 1 van de 3. Kijk, het geeft helemaal niks. Niet met z'n tweeën hem zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën hem zitten kijken. Alsof Alexander is het niet. Dus dan blijven deze 2 jongens over. Toevallig zijn 2 hagenezen. Kun je het voorstellen? Gaan ze naar zo'n anusblekerij? Of weet ik, spuiterij of zo'n ding? Krijg zo'n boek. Oh, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi. Glow in the dark. Dan vragen we om. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me 's nachts zien in het park. Sorry Dennis. Ik heb nou... Ja, schoot eruit. Schoot eruit. Sorry. Ik riep Dennis en jij reageert. Ja. Het is ook Dennis. Ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Lijkt me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nee, je draait om. Nee, hij is niet leuk. Hij is niet leuk, dit. Wij spelen vaak nightgolf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Smack. One. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je die sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet... Nee, ik doe dit niet meer. Dus, sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook wat... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! O jee. Wat nog, jongen? 11! Oh, jouw papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik houd beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Billen liften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zelf mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ik heb nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Najib. Najib stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Najib, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb het brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op Najib Amhali, de komiek? Weet je, je hebt dating sites, maar ja, vind ik ook zo raar om een dating site te gaan inschrijven. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook, dat is voor de lager opgeleiden en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken, in het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij, hè?
Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent een Jeep Amali. Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze heeft prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. En dan vind ik verlegen voor. Ja, dan ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood. Vind ik zo lekker. Zo. Ik zeg, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer. Haal ik wel eens wortels. Zegt, ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Ik zeg, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ik zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zeg, ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Dat had ik niet gezien, rooien. Zijn je rooien? Ja, is een grapje toch. Ze zei, wil je daten dan? Ik zei, ja, lijkt leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van me, Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, mooi uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo. En het heet Momo's. Een goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.
4: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
5: Just listen. This is pure fun. This is pure pleasure.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongen.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

watch the sunrise, and see the dark explode with light.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren.

War is peace, freedom is slavery.

0: spectrum is green.
1: Blast off.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Escape on a journey into the next dimension with spellbinding sounds, euphoric chords and blissful beats. You're tuned in to the melodic and progressive sounds of Korolova.